doom. Dit kwek kwakken, je moet als een fan doen. Naar beneden moet je gaan. Lick dat. Lick dat. Hoe die beats maakt het viezer.

Uni Juice dat is Fruity Juice, saus. Uni Tunes dat is Fruity Loop, saus. Looney Tunes, je bent Fatou broer. Naar beneden moet je gaan. Uni Juice dat is Fruity Juice, saus. Uni Tunes dat is Fruity Loop, saus. Looney Tunes, je bent Fatou. Shake your body.